Langvoren. Lang voor die kale lui, toen waren wij en bloemen en vogels heerlijk vrij. Maar sinds zij kwamen, zitten bloemen in een pot. De vogels in een kooi beslissen zij ons lot. Want zij zijn vonden uit de boef en het gewank. De strafregisters en het kleine sleutelgat. En heeft

van pannenkoeken. Ja, dat vind ik oh zo lekker. Smurfbessenjam, daar krijgt een smurf nooit genoeg van.